0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerma.
1: U luistert naar de Flevo Zieke.

0: Informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4:00 hoorden 2 mannen een projectiel in de portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep.
1: Je spreekt me aan.

0: kregen klap van de gek, van de gek.
1: Klap, klap van de gek.
0: Zijn hersenpan lag in de klik.
1: Door de klap van de gek, klap van de gek.
0: Zijn hersenpan lag in de klik.
1: Door de klap, klap van de gek.
0: Toen was hij 7 jaren ziek.

0: Zoetje.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die...
1: Modern?
2: Tonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is?
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Een omroep. Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4:00 gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieken.

naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand anders.

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten.

0: een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Play vos gigs dans le groupe.
1: Dus dat is zaterdagavond, alleen nog maar van mij. Wat kost die avond, maak ik me helemaal vrij. Ik zag in mijn buurcafeetje, is lekker door de mand. En ik denk als ik aan de toonbank zit, wat een gezegend land. Nou zegt het spreekwoord, alle zegen komt van boven. Maar dat kan ik door al die regen niet geloven.

0: lekker dier in de hemel is geen bier.
1: En daarom drinken wij het hier.
0: Het Rotterdamse water, dat smaakt nog altijd slap. Ik lust niet zo graag koffie, ik ben niet zo gek op pap. Maar als ik zo is mopper, dan fluistert me verstand. Neem maar gauw een pilsie, wat een gezegend land. Nou zegt het spreekwoord, alle zegen komt van boven. Maar

Waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel's advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: En mijn naam is Trus.
4: En de mijne is Jan.
3: Ja, en we komen u weer een bloemetje brengen. We gaan eerst een reisje door Europa maken.
4: Met de zangers die in de landstaal zingen.
3: Ja.
4: Dat is het eerste bloemetje.
3: Ja, en het tweede bloemetje, dat is ook een groot boeket. Een greep uit de kast.
4: Ja. Dat is ook voor ons een verrassing wat het allemaal wordt.
3: Ja, want dat, ik haal uit de kast een cd. En dan zoek ik niet uit. Ik zeg nummer 20 en die moet jij dan draaien.
4: Ja.
3: En wat het is, weet ik niet.
4: Als het te slecht is, zeker uit.
3: Ja. Dag. Hey, en dan gaan we naar het tweede uurtje.
4: Ja,
3: we hebben
4: precies.
3: Een half uurtje duetten. En daarna onze artiesten van de avond. Katie Melua. Ja.
4: Nou, vooruit dan maar.
3: Ja. Maar zover is het nog lang niet hoor. We gaan eerst maar een muzikaal reisje door Europa maken. En we beginnen vandaag in Griekenland.
4: Oh, kijk eens aan. Hartstikke leuk.
3: Ja.
4: Maar wat tekst heb jij bij je liggen?
3: Nee, heb ik je netjes gegeven. Hey, en daar is Marina Sati.
4: Mm-hmm.
3: En ze werd geboren in Athene. Yes. Dus ja.
4: Uit een Griekse moeder en een Soedanese vader.
3: Nou ja, dat kan toch, moet je horen. Hè?
4: Ja,
3: en eigenlijk bracht ze de kindertijd door in Heraklion op Kreta.
4: Dat is zo'n eiland erbij.
3: Ja, ook een eilandje. En ze bracht in 2012 haar eerste single uit.
4: Ja.
3: En in 2016 volgde haar doorbraak.
4: Zo, heb je 4 jaar over gedaan.
3: En dat komt eigenlijk door de single Koep op YouTube. Koeps op YouTube. En toen werd er 24 miljoen keer werd het beluisterd. Dus,
4: Moet het wel wat zijn, hè? Maar dat gaan wij niet draaien.
3: Nee. Ik ga draaien, jij gaat draaien, Mantissa.
4: Oké, en dat betekent?
3: Gewoon Mantissa.
4: Dat is een naam.

0: was εδώ.
1: Nou, dat is Griekenland.
0: Zo.
1: Dat is Grieks, hè? Geen woord Engels bij.
0: Nee, geen woord Engels. Hé, hey, en dan steken we de grens daar even over en dan zitten we in Bulgarije.
1: Oh, dan zijn we naar het noorden gegaan.
0: Ja, noorden.
1: Ja, daar noorden is dat, ja.
0: Nou ja, het ligt er een beetje naast.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Wel, toch?
1: Gaan we ruzie maken samen?
0: Nee.
1: Zal ik de kaart erbij pakken? Ja. Maar goed, in Bulgarije komen we terecht. Het is een mooi land overigens, ja.
0: Preslava, Koleva, Inova.
1: In het Bulgaars?
0: Nee, het blijft hetzelfde. Dus
1: nee, niet waar.
0: Ze hebben een andere lettertype.
1: Ja,
0: verder
1: precies.
0: Blijft hetzelfde. Zo nou, gaat dat.
1: Het is een Bulgaarse zangeres, uiteraard.
0: Natuurlijk.
1: Ze wordt beschouwd als een van de belangrijkste namen van de Bulgaarse moderne muziek.
0: Nou, kijk eens aan, hè.
1: En ze heeft sinds haar debuut al meer dan 60 prijzen gewonnen.
0: Goed, hè?
1: Nou, zeker.
0: En weet je waar ze geboren is?
1: Nee.
0: In Dobrich.
1: In Dobrich?
0: Ja.
1: Nee, daar ben ik wel eens geweest, hè?
0: Ja.
1: Zeker.
0: En haar vader was een internationaal autocoureur.
1: Nou, dat zegt me niks. Nee, ik ben pas een autocoureur gaan rijden, racen interesseren. Toen onze grote vriend wereldkampioen werd.
0: Oh ja. Maar ja, ze wilde natuurlijk graag zingen, maar... Oh, de ouders vonden het maar niks, hoor.
1: Nee, ik heb beter een vak leren. Hè?
0: Ja, en ze ging op 15-jarige leeftijd al zingen in nachtclubs.
1: Oeh, vrij jong, hè?
0: En ze vertoonde haar muzikale opleiding met een specialisatie in volkszang.
1: Mm-hmm. Volksmuziek, hè?
0: Ja, zo. Maar goed, en pas eigenlijk in 2004 koos ze voor de artiestennaam Preslava.
1: Dat was de voornaam.
0: Ja.
1: Nou, dus, leuk.
0: Maar wij gaan luisteren naar Pismo.
1: En dat betekent?
0: Brief.
1: Mm.

0: Nou, hoe vond je dit? Om Preslava.
1: Ik vind het wel mooi.
0: Ik ook, ik vind het leuk.
1: Ik vind het mooier dan het oude Bulgaars, want daar kan ik geen kaas van maken.
0: Nee? Nou.
1: Dit vind ik wel mooi. Dit vind ik wel mooi.
0: Nou, de volksmuziek vind ik ook leuk.
1: Ja.
0: Maar goed, genoeg gekletst. We gaan naar Roemenië.
1: Ja, we blijven in het Oostblok vandaag.
0: Ja, we blijven een beetje in het Oostblok. Voormalig Oostblok. Dus, en daar is Monica Ancial.
1: Oh, dat is ook een beroemde zangeres.
0: Ja, want ze zat in het voorprogramma van Ray Charles en Julio Iglesias.
1: Moet je toch al een klein beetje kunnen zingen.
0: Ja, dat denk ik wel, want anders willen ze je niet.
1: Nee, precies.
0: En ze was 14.
1: Ja.
0: En daar begon haar carrière op een Roemeens festival. Kijk, en daar won ze de eerste prijs al gelijk.
1: Meteen. De eerste keer de beste.
0: Ja, en dan groeit je populariteit ook natuurlijk. Hè?
1: Ja, meteen. Dat gaat allemaal die kant op, hè?
0: Nou, zo.
1: Ja.
0: En ze won onderhand nog een gouden hert.
1: Nou, daar ben je ook klaar mee in je kamer, zo'n gouden hert.
0: Dat was ook een belangrijke prijs, een muziekprijs. En ze bracht
1: nog meer prijzen.
0: In 1996 ook haar eerste cd uit.
1: Ah, dat was een goede prijs dus eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja. En toen groeide de populariteit waarschijnlijk.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Goed, we gaan even kijken wat gaat te zingen.
0: Podul di Piatra.
1: En dat betekent?
0: Stenen brug.

0: Bravo, bravo. Hey, we hebben al gezegd, we blijven een beetje in die contraien rondhangen, hè?
1: Ja, we willen maar blijven. In het...
0: We gaan naar Polen.
1: Ja, precies. Zit het hele hoekje daar boven.
0: En daar is Aleksandra Katsartsina Wilgomas.
1: Jeetje, wat een naam zeg.
0: Ja, en... Ja,
1: dan kun je die aanspreken als DJ.
0: Nee, ze hebben er Luna van gemaakt. Maar dat is pas een aantal jaren later. Toen ze...
1: Een beetje bekend werd.
0: Een beetje bekend daar werd.
1: Ja, dat meestal.
0: Ja. Want als je dat allemaal aan moet kondigen natuurlijk. En nou ben je gauw klaar. Luna, klaar.
1: Luna kan, en soms in hoofdletters.
0: Ja, ja.
1: Ook dat nog.
0: En het is een veelzijdige dame, hoor.
1: Ja.
0: Want... ze kan ook, hoe heet het, ze is piano spelen, viool spelen. Ze is een liedjeschrijver en in het Engels en het Pools. En een componist. En ze is ook nog yogaleraar. Des.
1: Houdt ze nog tijd over om te zingen, vraag je je af?
0: Ja, denk het wel.
1: Nou ja, dat zullen we horen. Wat laten we er zingen?
0: Tjerwin, mooi gust.
1: Ofwel, dat betekent ook weer?
0: Het rood van mijn lippen.

0: Nou, we gaan toch weer een beetje op huis aan, hè?
1: Ja, dat moet wel, hè?
0: Want we gaan naar Duitsland.
1: Als het nou Oost-Duitsland is, zijn we helemaal het oostblok gebleven.
0: Nee. Het Nicole, is gewoon Duitsland, gewoon.
1: Ja, komt Nicole vandaan, hè?
0: Ja, Nicole. En dat is ook een... Daar scoorde in Duitsland haar eerste hit in 1981 met het liedje Vlieg nicht so hoch, mein kleiner Freund.
1: Ja, het is een bekend liedje.
0: En ze is eigenlijk verder bekend geworden in Europa door het liedje Ein bisschen Frieden, waarmee ze in 1982 het Eurovisie Songfestival won.
1: Ja, en dat zong ze ook in diverse talen stukjes.
0: Ja, zelfs in het Nederlands.
1: Ja, precies.
0: Ja, in Nederland werd het ook een nummer 1 hit. Dus.
1: Ja, mag je wel stellen.
0: Maar wij gaan toch nog even naar die Vlieg niet zo hoog, mijn kleine vriend, kijken en luisteren.
1: Naar het begin terug, hè?
0: Ja. Vlieg niet zo hoog, mijn kleine vriend. Nou, vlieg niet zo hoog, mijn kleine vriend.
1: Oké.

0: Dan zijn we bijna thuis.
1: Yep.
0: Sterker nog, ja. We gaan naar huis.
1: Ja, en daar is Connie van der Bos.
0: Mm,
1: ja, en eigenlijk heet ze Connie Hollestelle.
0: En geboren in Den Haag.
1: Yep.
0: En ze begint haar carrière bij het...
1: Afro's Kinderkoor.
0: Ja, dat ken ik nog wel van de woensdagmiddag. Als ik aan school was.
1: En ze krijgt eigenlijk een platencontract.
0: Ja? Van wie?
1: Omdat ze haar door het Knokkenfestival in 1961. Maar sorry, ik zei, wat wilde jij zeggen? Nee, dat jij uit school kwam, wat luisterde je dan?
0: Woensdagmiddags, het Afro Kinderkoor, onder andere liedjes.
1: Oh, ja, op de radio, hè?
0: Ja, op de radio was het. Ja, tv hadden we nog niet, hoor. Dus. Nee, was op de radio, ja.
1: Oh.
0: En haar eerste opwachting was, dat zag bij de Rudy Karel Show, televisie.
1: Ja, dat kan ik me nog wel herinneren.
0: Ik niet.
1: Ja.
0: Nee, dat hadden we niet gezien, nee.
1: En ook zij is naar het Eurovisie Songfestival geweest in 1965.
0: Ja.
1: En dan werd ze 11e met het liedje Het is genoeg.
0: Ja, toch wel netjes, 11e.
1: Ja hoor, dat vind ik ook. Dat vind ik ook.
0: Goed, we gaan luisteren naar
1: De andere kant van de maan.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Nu zijn we aan de greep van de kast. Dat betekent dus dat jij voor de kast hebt gestaan.
2: En gewoon heel veel cd's eruit hebt.
1: Ja, hele stapel. Te veel eigenlijk. Maar goed.
2: Ja. Nou ja, wat we te veel hebben, bergen we wel weer op.
1: Komt volgende week weer.
2: Ja, dan kan ik weer opruimen.
1: Kan je weer opnieuw. Nou, vertel maar. Je begint.
2: Nou, als eerste had ik Engelbert Humperdinck met Take My Heart. En daarna Koert Dorren met Meisjesfontein.

En dat was Danny Christian met Rosamonde. We hebben nog staan Danny Demis Roussos met My Friend the Wind. En Clem Miller met Don't the Jive.

0: Doing the jive. Heb je dat ook gedaan?
1: Ja, ik heb de jive gedanst. Ja, ja, hoor. In mijn jonge jaren.
0: In de jonge jaren. Ja. Kijk eens aan.
1: Zou het niet meer kunnen.
0: Hey, ik heb er nog twee.
1: Ja? Ik heb nog precies.
0: Kan dat nog?
1: Ja, dat halen we nog wel even eens kijken. Ja, hoor.
0: En anders zou ik vast zeggen tot na het nieuws.
1: Zeg dat maar vast.
0: Tot na het nieuws. Hey, we gaan verder met Clint en Forsythe met Lady Bird. En Vincent met Alle Kleine Dingen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan. We zijn er nog steeds.
1: Ja. En zoals je gehoord hebt, duetten. En we hebben er echt weer een aantal.
2: Een aantal, ja, zo is het. De eerste twee duetjes gaan we aankondigen.
1: Linda Ronstedt met Aaron Neville met Don't Know Much. En daarna Beyoncé en Post Malone met Levi's Jeans.

0: IJsland in de stream, dat is de volgende met Dolly Parton en Kenny Rogers.
1: En daarna Bastiaan Ragas met Simone Kleinsma zonder jou.

0: We gaan verder met Don't Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee.
1: En daar sluit op aan Peter Sellers met Sophia Loren, Zoobie Zoobie Zoo.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Katie Melua. Geboren als Kate van Melua in Kutaisi in Georgië op 16 september 1984. Katie Melua groeide op in Kutaisi en later in Batumi, gelegen aan de Georgische kust. Op 8-jarige leeftijd verhuisde ze met haar ouders naar Belfast in Noord-Ierland en nog later naar Londen in Engeland. Dit vanwege het beroep van haar vader, deze was hartspecialist. In Londen ging Katie naar de Brit School for the Performing Arts and Technology. Deze door de muziekindustrie ondersteunde school staat bekend als leverancier van beroemde artiesten. In 2003 werd Katie Melua ontdekt tijdens een showcase door Mike Bett, die ook zelf zanger was en tekstschrijver, maar ook arrangeur en producent. Die op zoek was naar een zangeres met aanleg voor jazz en blues. Haar eerste album, Call of the Search, werd in 2003 uitgebracht. Hierop staan twee nummers van haarzelf. We gaan luisteren naar Call of the Search en Thank You Stars.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Katie Mellewa. Haar tweede album, Piece by Piece, kwam uit op 26 september 2005. Op 19 maart 2005 kwam haar grootste droom uit door samen met overgebleven leden van de Britse rockband Queen het nummer Too Much Love Will Kill You ten gehoor te brengen op een anti-AIDS concert in Zuid-Afrika. Het concert bracht een recordbedrag in de strijd tegen AIDS op. Op haar tweede album staat onder andere de single 9 Million Bicycles, dat zij op 27 augustus 2005 zong tijdens het kerkelijk huwelijk van prins Pieter Christiaan met prinses Anita in de grote of Sint-Jeroenskerk te Noordwijk. Dankzij de extra aandacht die Mellewa door dit optreden kreeg, begon haar populariteit in Nederland en België toe te nemen. We gaan luisteren naar Piece by Piece en 9 Million Bicycles.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Vanaf 2004 staat Katie Melloa genoteerd in de Radio 2 Top 2000. Op 13 april 2008 trad ze op in Ahoy in Rotterdam, dat volledig uitverkocht was. In mei 2009 bracht Melloa een live cd uit die door Mike Bett gemixt was. Het studioalbum The House kwam op 21 mei 2010 uit Nederland en 2 dagen later in België uit. Op 1 september 2012 trouwde ze met de voormalig wereldkampioen Superbikes James Toseland. En in september 2013 kwam het album Kate van uit, genaamd naar haar oorspronkelijke voornaam. In 2016 maakte ze een wintertour vergezeld door Cory's Woman Core. Dit jaar trad ze op in alle grote theaters van Europa. En op 2 november staat ze ook nog in Carré in Amsterdam. We gaan luisteren naar Red Balloons van de House album en Tiger in the Night.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja. Morgen kunt u in elk geval nog naar de herhaling luisteren van ons muzikaal bloemetje.
2: Op donderdag?
1: Ja, op morgenochtend, ja.
2: Ja, want als je donderdag luistert, dan is het morgenochtend, is het
1: ja,
2: vrijdag.
1: Ja, zo is het, dan is het vrijdag. Maar goed, op donderdagochtend van 8 tot 10.
2: Ja.
1: Dan hebben we van 10 tot 12 weer wachten op de dokter. En van 2 tot 4 Fred's Music Mix. En s'avonds live de muzikale vaart van Jan van Eunen en Peter Bakker.
2: Zit weer een druk programmaatje morgen.
1: Ja, ja. En verder helemaal opgevuld met muziek. Dus
2: helemaal goed. Keurig toch?
1: U ziet niet zonder.
2: Nee, zo is het. Wij gaan afscheid van u nemen. Voor ons zit het erop vandaag.
1: Ja.
2: Mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wij wensen u voor straks.
1: Wel te rusten.
2: En voor morgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
2: En dan gaan we nog even luisteren naar
1: Dreams on Fire.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen een inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
0: U luistert naar de Flevoziek Omroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
0: Welkom bij

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Wij wachten op de dokter. Tot 12 uur gaan we dat weer doen. Met z'n tweeën deze keer, hè?
2: Ja, met z'n tweeën, ja.
1: Ja,
2: ja, helaas.
1: Maar Jan is er niet.
2: Jammer.
1: Ja.
2: Maar hij luistert wel mee, dus.
1: Jan? Zou het? Naar die meeluisteren?
2: Ja.
1: Ja. Weet je dat heel zeker?
2: Ik twijfel er niet over.
1: Jo Veninga zit tegenover me.
2: En tegenover mij zit Peter Bakker.
1: En nou, zoals gezegd, tot 12 uur gaan we uw gezelschap houden terwijl u wacht op de dokter. Mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen gewoon lekker blijven luisteren. Want Joop?
2: Wij zenden uit in blokjes en drie. En na ons komen er nog veel meer uitzendingen.
1: Ook dat, ja.
2: En, maar wij zenden uit in blokjes en drie en het is zeer gevarieerd.
1: Ja, maar je hebt het over de muziek, hè?
2: Ik heb het over de muziek.
1: Ja.
2: En waar heb jij het over?
1: Dat weet ik niet. Ik denk, ik wil het filmen maar een beetje in.
2: Dus, okay.
1: Want we zenden uit in blokjes van drie. Nee, we zenden uit tot 12 uur.
2: We zenden uit via de ether?
1: Nee, via de kabel.
2: Via de kabel?
1: Daar weet ik veel hoe we dat doen. Ik kan ons het op schelen. Hey.
2: We gaan lekker beginnen.
1: Koning voetbal was de eerste. En ja, we hoeven niet uit te leggen waarom. Johan Willem Friso Kapel. En dat was niet de gelegenheid van het ontslag van Persie.
2: Van Persie, ja.
1: Dus jij zei, nee, dat niet.
2: Ja, de voetbalwereld staat af en toe op zijn kop. Maar goed.
1: Ja, ja. Maar goed, we gaan de WK gaan we zien in de komende weken.
2: Ja, heb je er verwachtingen van?
1: Nee.
2: Nee. Maar je hebt er niet zo met voetbal, toch?
1: Ik heb nog niet zo gek veel met voetbal, nee, maar... Ik heb er ook niet echt verwachtingen van. Nee, we gaan maar gauw verder, hè, want we hebben weer lang genoeg gepraat.
2: Laten we maar doen.
1: En dat betekent dat we nu gaan naar...
3: De opkikker van de maand.
1: En zo is hij er toch een klein beetje bij, hè Jan?
2: He? Zeker.
1: Ja, opkikker van de maand is van Perez Prado. En dat heet Cherry Pink en Apple Blossom White.

0: alles wordt beter. Nou, daar gaan we vanuit. Als je in het ziekenhuis terechtkomt, dan hoop je dat het ook het geval is.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dat was van Emma Heesters. Daarvoor hebben we Don't Worry Baby van de Beach Boys gehoord. En daarvoor Cherry Pink en Apple Blossom White van Perez Prado.
1: Dat was de opkikker, hè?
0: Dat was de opkikker van de week.
1: Heb jij uitgekozen?
0: Ja.
1: En waarom?
0: Nou, dat is jeugdherinnering. Dus, wij woonden boven een garage. En daar was er één monteur, dat is Herman heette die. Dat was echt zo'n jovele vent. Daar kon je nooit geen kwaad bij doen. Wij renden natuurlijk door die garage, wat nooit mocht natuurlijk.
1: Nee.
0: En hij was degene die altijd dagelijks dit liedje floot.
1: Oké. Okay.
0: En dat is altijd in mijn hoofd blijven zitten.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, en dat is nu. Ik ben nu 78. Ik denk dat ik een jaar of 10, 12 was.
1: Dat is heel lang geleden dus.
0: Maar het is geen... het is heel lang geleden. Maar het is geen obsessie geworden. Dat
1: niet. Niet.
0: Maar okay. Het zit wel altijd in mijn hoofd.
1: Maar het is wel leuk om daar gewoon mensen mee op te kikken.
0: Precies, hè? Absoluut.
1: Dat doen we dan ook.
0: Ja.
1: Had je nog meer te vertellen over een van de artiesten? Of zeg je van nou...
0: Nee, ik heb wat opgezocht over de Beach Boys. Die hebben een doel bereikt door hun vader. Hè? Die heeft met strakke hand, want het waren allemaal broers. En die heeft met strakke hand heeft hij ze de weg gedirigeerd.
1: Nou, er waren terwijl... meer van dat soort Amerikaanse groepen.
0: Terwijl hij zelf nooit wat bereikt had in de muziek. Want hij was ook bezig in de muziek. Maar hij heeft zelf nooit die successen behaald die zij behaald hebben.
1: Nee, oké.
0: Okay. Dus, ja. Zo werkt dat.
1: Ja. Zo is het. En dan gaan we nu naar het volgende.
2: Wat zeg je? Want de rest heb ik niet verstaan. Luister!
1: We blijven even in Brabant. Doen we de drie achter elkaar.

0: Maar wat zeg je? Want de rest heb ik niet verstaan.
1: Luister!
2: Als je mij ziet

0: Zo, drie in het Brabants dialect achter elkaar.
1: Ja,
0: de
1: leuk.
0: Ene wat meer is de andere.
1: Ja, nee, absoluut. Dat is hartstikke leuk.
0: Een beetje carnavalsachtig was het ook, hè? Maar ja.
1: Ja, goeie vinding van je, jongen.
0: Een godde vanavond meestappen van alles weg. Ik denk dat ik het niet goed uitspreek. Maar dat komt omdat ik ook uit Noord-Holland kom, hè.
1: Het stappen kwam er wel goed uit.
0: Ik ben een Hollander, zullen we maar zeggen. Als gij me ziet van de Zawis. Zawis, moet ik zeggen, de Zawis. Nooit van gehoord, maar dat was degene die het midden zat. En daarvoor een spijker in Munnekop. En dat kan bijna iedereen wel meezingen van de Stipkes.
1: Ja, die namen van die carnavalsliedjes, die hoor je maar één keer per jaar.
0: Ja.
1: Voor de rest hoor je
0: ja,
1: niet.
0: Ja, zo rond november komen ze ook nog eens een keertje terug. Hè?
1: Oh ja, de elfde. Ja, de elfde van de elfde.
0: De elfde van de elfde. Dan komen er ook weer een paar. Hey, het is bijna 10:30 en dat betekent...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En dat is dan traditiegetrouw uit de receptie. Ja. Hebben we er weer één gekregen. En die vroeg aan Praise en wist niet de artiest. En dan, ja, die zegt, dan komt hij vanzelf wel boven. Maar er zijn er zoveel.
1: Misschien is het de groep.
0: Ja, meestal is het een groep. Het zal ook een groep zijn, maar er zijn een heleboel liedjes met de titel Praise. Ook albums. Maar we hebben gekozen van Praise van de stichting Opwekker. Klinkt heel mooi.
1: Hemels.
0: Opwekking.
1: Klinkt hemels.
0: Ja, ook dat. De stichting Opwekking. Dat is soms.
1: Laat eens horen wat je gevonden hebt.
0: Uit de versie 2026. Hier is die. Oh, hier is die niet. Je moet het wel goed doen natuurlijk, hè. Ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Soms is tellen moeilijk, hè? We draaien ze altijd in blokjes van 3, maar dit was een blokje van 4. Ja.
1: Het telraam is stuk, hè?
0: Het telraam was stuk.
1: Moeten we wel heel snel repareren, want anders kan
0: er... Ja, dat kwam omdat er hier 3 in het rijtje staan. En ik had er natuurlijk een van die andere kant gedraaid. Ja. Dat was het verzoekje trouwens die we hadden. Praise van de stichting De Opwekking.
1: Ja, vanuit de receptie.
0: Vanuit de receptie. Ja. En daarna hadden we Dreams van Fleetwood Mac. Mangrove Memories, een nieuw nummer van Lobo en Billy Arts. En The Sound of Silence van Lil Zoma. Jij zei terecht van, ik kan helemaal niks van Lil Zoma vinden. Ik verdenk het er ook van dat het gewoon een AI-nummer is. Een AI-bewerking.
1: Okay.
0: Oftewel die intelligentie, hè, op de loer ligt. Kunstmatige intelligentie.
1: Artificial intelligence.
0: Ja, ik wilde het gewoon in het Nederlands zeggen. Ik denk...
1: Ik vertaal het even voor de buitenlandse gasten.
0: Vertaal jij het even voor de buitenlandse gasten.
1: En Dreams, waar we nou geluisterd hebben van Fleetwood Mac, dat is geschreven door Stevie Nicks. En het is afkomstig van hun album Rumours uit 1977. En het is enige nummer, de nummer 1 hit in de Verenigde Staten geweest.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, hier hebben ze toch wel wat meer nummer 1 hits gehad.
1: Nou, dat kennen we het niet. Tenminste, wat ik lees.
0: Hey, we gaan even weer naar een...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze kwam binnen van Thea. Voor alle Elvis-fans is dit Hurt van Elvis Presley. Dat is de verkeerde.

0: Zoet, zout, zuur van Robert van Emert. Ja. Het is een dubbel tempo, hè? Het begint heel rustig. En dan gaat hij los.
1: Ja, precies. En het smaakt naar de zomer. Zoet, zout en zuur smaakt naar de zomer. Ik heb altijd gewoon zoet. Lekker ijsje zo, heerlijk.
0: Ja, dat is heel, ja, soft ijsje.
1: Soft ijsje, ja. Heerlijk.
0: Ik vind het soft ijsje, vind ik het lekkerste ijsje.
1: Ja.
0: Maar, weet het, er is ook een ijstent hier in Almere Haven.
1: En die Mariola.
0: Mariola, ja. En die had, nou, dan moet je ook, die in Almere stad noemen, hè. Maar ik weet niet
1: hoe er is ook, er zijn meerdere ijssalons, inderdaad. Ja, je hebt ook in De Hoop nog in Blaricum, hè. Dat is ook zo'n hele beroemde.
0: Ja?
1: Beroemde, ja.
0: Okay.
1: Daar staan ze buiten. Zomer staan ze in de rij.
0: Meen je dat?
1: Echt, ja. Dat is echt niet te geloven.
0: Nee, maar weet het, dat is... Dan ben je gewoon de draad kwijt.
1: Ja,
0: dan
1: ben je alles kwijt.
0: Ja, dan ben je gewoon...
1: Maar het is gewoon een lekker ijsje. Zullen we het daar maar op houden?
0: Ja, precies. Nou, soft ijs en milkshake vind ik ook lekker.
1: Ook lekker, ja. Heerlijk. Ja, ook, ja. Je zal het maar niet mogen. En je ligt in het ziekenhuis. Hè. Dan zitten we wel die mensen een beetje lekker te maken. Hey, we gaan even nog vertellen dat we La Montanara hadden van Heino. En het verzoekje van Thea Hurt van Elvis Presley voor alle Elvis-fans.
0: Ja, ik hoop dat het een beetje meegevallen is dat Hurt.
1: Ja, omdat het niet altijd
0: niet al te Hurt deed.
1: Al te pijn doet. Anders heb jij er wel een spreetje voor. Hey, we gaan even naar het nieuws van 11 uur. En aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Tot zo.
0: Tot zo, Marco.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen hun inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: dokter. Twee uur, wij wachten op de dokter. En Joop moet zijn oorwarmers erop zetten. Nee, Joop, je moet je oorwarmers nog opzetten. Ja.
1: We zijn er weer.
0: We zijn er weer.
1: We zijn in Ameland bij het tweede uur. Van, wij wachten op de dokter.
0: Ja, tot 12 uur nog. Joop Veniga, ben jij.
1: En jij bent Peter Bakker.
0: Ja, tot.
1: En helaas is Jan van Eunen afwezig.
0: Ja, Jan van Eunen is er niet. Nee, die is verhinderd.
1: Die komt de volgende keer weer.
0: Wel, ja. Komt helemaal goed.
1: Zonder meer.
0: Even kijken, wat gingen we... Oh ja, ik moest even vertellen dat we natuurlijk in het tweede uur altijd starten met een cover. En deze keer hebben we voor de zomermaanden gekozen voor Summertime. Kan ook niet anders, hè?
1: Nee. Deze
0: keer de uitvoering van Ella Fitzgerald samen met Louis Armstrong. Prachtige uitvoering.
1: Mag gaan luisteren.
0: Nee, die hebben we al gehad. Ja, je had je oorwarmers niet op, dan heb je hem niet
1: gehoord.
0: Nee, dat
1: is waar, heb ik niet gehoord. Nee, en ik heb koffie gehaald.
0: Koffie gehaald, ook dat nog, ja. En nu is het tijd voor... 3 dan 1. Met deze keer... Ademo. We gaan er 3 draaien.
1: Salvatore Ademo.
0: En we draaien ze eerst en daarna gaan we er wat over vertellen.
1: Oké.
0: Ja?
1: Ja, prima.
0: Hier zijn ze.

0: juste avant le mariage.
1: Dat was ADO.
2: Ja.
1: Heerlijke zanger, echt. Ik vind het zo'n geweldige zanger. En ik vind zijn liedjes ook allemaal zo mooi.
2: Ja, leuk, ja.
1: Ja, ja. Dat is goed geschreven. En het eerste nummer waar we naar geluisterd hebben, C. José uit 1960 of 61. Dat was het eerste nummer wat hij uitgebracht heeft toen hij 17 jaar was.
2: Oké. Ja. Ja, hij klinkt ook nog heel jong dan.
1: Ja, precies. Ja. En het tweede nummer, Sans toi, mamie. Dat was eigenlijk zijn muzikale doorbraak. Dat was in 1963. En dat betekent zonder jou, mijn liefste.
2: Mm-hmm. Dat is niet in Nederland doorgebroken.
1: Dat was later. Hè? Dat was in 1964.
2: Ja.
1: Bij wie?
2: Willem Duis.
1: Ja, precies. Met zijn hele familie.
2: Met zijn hele familie.
1: Al zijn broertjes, zijn zussen, zijn vader en moeder.
2: Alles was erbij.
1: Ik vond het echt schitterend. En dat liedje dat heet Vous permettez, monsieur. En dat betekent dan, als u mij toestaat, meneer. Want dat was natuurlijk, mag ik met uw dochter trouwen, weet ik wel. Dat was de grootste hit van het jaar. En het is wekenlang op de eerste plaats geweest van alle Europese hitlijsten.
2: Zo.
1: Het was ook echt een fenomenaal nummer, moet je zeggen.
2: Nou, is het nog steeds.
1: Ja, zeker. Nee? Absoluut.
2: We hebben het niet weggegooid.
1: Gaan we ook niet doen dan.
2: Nee, dat was ook wel. Ja. 3-1. Dus 3 van Salvatore Adamo. En het is nu weer tijd voor
3: Flevo Verzoekplaat.
2: Deze werd ingediend door Harriet van Eunen voor alle luisteraars.
1: Ah, wat gezellig.
2: Het is Elton John.
1: Hartelijk bedankt.
2: Your Song.

0: Mooi nummer.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, echt een mooi nummer.
1: Ja.
0: We hebben geluisterd naar Your Song van Elton John.
1: Ja, verzoekje van Henriette.
0: Ja. En Home to Us van Paul McCartney en Ringo Starr. En het laatste nummer was van Jim Reeves met Distant Drums. En ik heb nooit geweten dat het over een film ging.
1: Ja, uit een film komt, hè?
0: Ja, precies.
1: Is. Ja, dat, ik ook niet.
0: Een film uit 1951.
1: Ja, dat is
0: die werd destijds uitgebracht in Nederland onder de titel Dreigende Trommen. Kun je dat nog herinneren?
1: Nee, ik niet. Nee. Maar het is 1951, toen was ik er nog niet eens. Hé, maar Distant Drums is ook van veel later, hè? Dus dat is niet in die film gebruikt.
0: Nee, dat is daar gebaseerd,
1: denk ik. Home to Us trouwens, van Paul McCartney en Ringo Starr. Dat is een nieuw nummer.
0: Okay.
1: De ene is 83 en de andere is 85, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En hebben ze dat uitgebracht, hè?
1: Ja, die hebben dat kort geleden uitgebracht.
0: Kort al? Ja. Jezus.
1: Hij was 83 en Ringo Starr is 85.
0: Hij
1: drumt ook nog op dat nummer.
0: En dat hoor je toch helemaal niet, hè?
1: Nou... Nee.
0: Wel?
1: Nee,
0: nou, laat ik het zeggen. Ik hoor dat ook helemaal niet. Hè?
1: Nee, je hoort het niet. Inderdaad.
0: Maar ja, er zijn wel meer 80-jarigen die nog zingen.
1: Oh ja, er zijn er genoeg. Maar dit is, dit is toch wel uniek. Ja, Lobo hadden we in het eerste uur ook. En dat is ook een oude zanger die ook al in de 80 is.
0: Dat meen je nou?
1: En ook opnieuw iets uitgebracht heeft. Maar zo zijn er wel meer. Maar eigenlijk bij sommige keer te horen.
0: We zijn ook van alle markten thuis. Hè? Dat is echt ongelooflijk.
1: We gaan naar de Blues Brothers. Die bestaan niet meer. Maar hebben wel leuke dingen gedaan. En ook een leuke film gemaakt. Maar er komt dit niet uit. Flip, Flop, Fly. Het is live, hè?
0: Ja, ik wil zien, ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: bist die Sonne und das Licht.
1: Tot 12 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Wij wachten op de dokter.

0: Marco Schuitmaker, verleden jaar daarvoor, had hij ook nog de oranje bewaarder ervan gemaakt.
1: Oh ja?
0: Ja, in verband met de EK toen, de voetballen. Ja.
2: Oranjebewaarder.
0: Dat had hij gedaan. Maar dit was de Engelbewaarder, geschreven door vader Abraham.
1: Jo.
0: Pierre Carter.
1: Okay.
0: En dat schreef hij voor Mieke. Naar aanleiding van een ongeval die ze gehad had. Ze had er Peugeotje tegen een... Peugeotje. Dat was een aardige Peugeot.
1: Ja, toen wel.
0: Tegen een boom aan gerold.
1: Ja, toen was het een Peugeotje.
0: En toen is het wat kleiner geworden. Dus Mieke was helemaal niet zo blij dat dit nummer eigenlijk als feestnummer werd uitgebracht.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, want ze had er hele andere herinneringen bij. Maar na de rand heeft ze toch wel... meegezongen ook met Marco, met dit nummer.
1: En zo hoort het ook.
0: Ze hebben het zelf ook wel op de plaat gezet. En brengt het ook nog steeds als een soort van feestnummer. Engelbewaarde dus, van Marco Schuitmaker. Daarvoor Du bist mein Engel auf Erde van Tommy Stuyp. En Flip Flop Fly van The Blues Brothers. En dan is het nu weer tijd voor... toen deed hij het niet natuurlijk, hè. Waarom doet hij het niet?
1: Komt vanzelf, komt vanzelf.
0: Nee, je moet gewoon een knopje indrukken.
1: Komt vanzelf.
0: Dat schijnt te helpen, hè.
1: Ja?
0: Ja.
3: Bingo! Verzoekplaat.
0: Ja, we vragen ons nog steeds af wie de rode heks is. Maar die vroeg in ieder geval deze plaat aan. Voor,
1: die kwam net voorbij op de bezem.
0: Oh ja?
1: Zag je die niet?
0: Geen bezem GT. Ik heb het niet gezien. Het ging heel snel natuurlijk. Maar goed. Simply Red vroeg aan.
1: Bezem GT. Die Gonzales.
0: Ja, precies. Heel snel. Nou ben ik helemaal van mijn apro dingetje af.
1: Rojex heeft een verzoekje aangevraagd voor iedereen. En het verzoekje dat heet dan Simply Red met Stars.

0: Ja, we hadden het over Mieke. En dan moet je hem ook draaien natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En deze keer dus Mieke met Een kind zonder moeder, ook geschreven door Pierre Gartner.
1: Die hebben wat geschreven.
0: Kan niet anders.
1: Maar hij had Mieke toch onderzoerd?
0: Ja. Daar heeft hij heel veel nummers meegedaan. Dan moet ik wel... laat maar zitten. If You Don't Know Me By Now, Harold Melvin and the Blue Notes. Dat is ook een uitvoering van Simply Red. Die had jij in je lijstje gezet. Maar gelukkig kregen we een verzoekje. Stars van Simply Red.
1: Ja, kon je mooi verdoezelen.
0: En hoef ik deze niet te draaien, kon ik het origineel draaien. Ik denk, dat gaan we ook doen ook. Want die vind ik eigenlijk veel beter. Maar dat mag ik niet hardop zeggen. Maar in ieder geval Stars, dat was dan een verzoekje van de Rode Heks.
1: Ja,
0: wie leuk. Dat is, geen idee, maar... Je heeft wel leuke platen aangevraagd.
1: Nou, ze komt weer terug, hoor.
0: Wie komt weer terug?
1: De Rode Heks.
0: Ja, weer te snel.
1: Die gaat weer slapen.
0: It's impossible. Dit is Perry Como.

0: Ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja, He? Gelukkig heel veel plaatjes kunnen draaien.
0: Heel veel, ja.
1: Heel veel kunnen zeggen.
0: Ook dat.
1: Zo ook met dit nummer, It's Impossible. Dat is het nummer wat uitgebracht is op zijn LP. En dat is de best verkochte LP geworden die gemaakt heeft.
0: Oké. Okay.
1: Alleen omdat het nummer erop zat. Daarom werd het ook zo snel gedaan allemaal.
0: Dit nummer.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan er vandoor.
1: Ja.
0: We wensen u, dankzij ondanks alles, het allerbeste.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziek Omroep, want er is nog heel veel leuks te beluisteren.
1: En u kunt een verzoekje aanvragen op www.flevoziekomroep.nl.
0: Dat kan zeker. Tot de volgende keer.
1: Mazzel.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Zorgaanbieder Expert Care sluit twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Minister Mirjam Sterk heeft dit afgedwongen na overleg met de eigenaar. De geplande sluiting in Vleuten en Waalre per 1 juli is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus tienduizenden gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Het weer nog. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het nieuws.

prijsvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WMC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt-het-vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Adieu.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 de volle

0: Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Ik zit nu even naar het nieuws te luisteren.
2: Ja.
3: En hoe lang doe jij over een olifant? Je gooit toch altijd een stukje weg?
1: Altijd.
3: Ik eet nooit de slurf.
1: Het stukje wat onder zijn staart zit, gooi ik altijd weg.
3: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, een leeg stukje. Maar voor alle mensen die naar uitgekeken hebben.
3: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hebben jullie een hele week op moeten wachten?
3: Er zit allemaal in de startbomen.
1: De kwik en kwak hier op de radio zijn.
3: En zonder kwak.
1: En zonder kwak. Gaan we beginnen met...
3: Billy Joel.
1: En?
3: Ja, de Teller About It.
1: Ja.
3: Maar de volgende keer doen we de Piano Man. Maar nu doen we Teller About It.
1: Dat betekent communiceren met je geliefde voordat...

0: Een optreden, daar kan je eigenlijk van een greatest hit show. Als je 2,5 uur, 3 uur, het maakt niet uit. Als Billy Joe al optreedt, dan
1: is het raak,
0: heb je 3 uur hits.
1: Ja.
0: Ongelooflijke hitmachine deze.
1: Reparata in de Delrons. Ken je dat? Zeg je dat
0: wel? Ja, dat zegt mij alles.
1: Dat is een vrouwen vocal group, hè?
0: Dat Reparata, dat staat eigenlijk voor klusjesman.
1: Ja.
0: Dus waar ben jij? Ik ben een Reparata. Ja. En dat is dus gewoon een klusjesman. Ja. En de Delrons, daar heb ik geen idee van. Maar ja, die plaat kennen we allemaal.
1: De Delrons, die zaten een beetje als een grotere girls groep, girl groups. En die bewoog een beetje in de schaduw van de Ronettes en de Supreme.
0: Nou, met de suikerspinhoofden en zo.
1: Yeah. Captain of your ship.
0: Ja, de Reparata.
1: Reparata.
0: Kijk, zacht hier.
1: Ja.
0: Een klusjesman.
1: Bij ons is ook een klusjesman mee. De deur gaat niet meer open. Ja.
0: En die dicht ook.
1: Wordt een lange uitzending.

0: Ja, toch een leuk nummer. En, 1968 alweer. Ik zeg net, je hoeft eigenlijk niet een aparte show te maken van 60 of 70. We hebben er altijd wel een stuk of 10 in de lijst staan.
1: Ja, dat staat nog altijd uit onze jeugd.
0: Ja, zeker. En, Gambling with Love. Ach. Boas. Boas, dat is Rotterdam natuurlijk. Maar goed, nou ja, natuurlijk moet ik er gewoon aflaten. Het is niet helemaal netjes. Maar hij brak lekker door. Hij deed toen mee aan The Voice of Holland in 2011.
1: Gambling geleden.
0: With Love.
1: 2011?
0: Ja. Yeah.
1: Daar herinner ik me niks van.
0: Was je al geboren?

0: was
1: zo mooi, hè. Deze volgende van Ralph McTell. En ik ben voor mijn werk toen Polygram, of eigenlijk van Fonogram werden we Polygram, we werden internationaal. Hoofdkantoor kwam in Londen en echt Fred, en luisteraars ook natuurlijk. Als ik dan door Londen liep, en ik ben er denk ik wel 50 keer geweest in de tijd dat ik daar bij Polygram werkte. Iedere keer als ik door Londen liep, op wat voor manier dan ook, moest ik denken aan deze plaat. Aan Ralph McTell, The Streets of London.

0: See what my condition was in. Dat was oorspronkelijk geschreven voor Kenny Rogers in the first edition. En André Balducci is een Italiaanse Zwitserse muzikant. En die gaf er een behoorlijke funky soul groove aan.
1: Ja, heerlijk.
0: Prachtig
1: van.
0: Nummer, toch?
1: Ik hou ervan.
0: Ja.
1: Zeker zo'n outro, wat echt heel lang. En dan zie je die man op het podium helemaal frieken, weet je.
0: Ja.
1: Dat is zo goed.
0: Ja.
1: Dus we gaan naar Anastasia. En er is een raar verhaal. Mijn broer die werkte bij Philips Telecom in Hilversum. En die kreeg kennis. Iemand daar bij hem op de afdeling. Die kende een band uit Groningen.
0: Oh.
1: En die band uit Groningen heette Anastasia. Ik zei, brengen ze een cassette mee. Dan zorg ik dat bij de A&R-manager komt. Nou, de cassette geluisterd. En die A&R-manager zegt, ja, dat is niet helemaal ons ding. Ik zeg, nee. Mijn broer die is wel zeer teleurgesteld. Ik zeg, ja, maar dat is niet zo erg. Ik zeg, ik heb een goed excuus. Want net op dat moment kwam deze plaat uit. Ik zeg, die naam van Anastasia, dat gaat hem niet worden. Want dat meisje Anastasia, die heet zo. Dus voordat je een band hebt die Anastasia dat kan verdringen, laten we het maar ophouden dat het niet ons genre is. En daarom...

0: We luisteren naar The Machine, of niet The Machine, maar Machine. En met nummer Rainmaker, een Amerikaanse disco en R&B groep uit New York. Maar ja, goed. Dit was een prachtig nummer. Ik had het al heel lang niet meer gehoord.
1: Een beetje geen disco, hè?
0: Nee, het is geen disco.
1: R&B, een beetje freak rock. Ja, ik vind het heerlijk,
0: dat klopt
1: hoor.
0: Wel. Maar ze zaten wel in die scene, zeg maar.
1: Maar over Machine gesproken, waar liep hij op?
0: De Machine?
1: Ja, waar liep hij op?
0: Nou, niet op benzine, denk ik.
1: Nee, op Classical Gas.
0: Classical Gas.
2: Ja. Hey, bruggetje.
0: En
1: Mason Williams?
0: Zou kunnen.
1: Zou kunnen?

0: Colin Blunstone, die was leadzanger en eigenlijk ook een beetje leider van de zombies. En dat is nou ook zo'n typische band, net zoals als de Ramones. En er zijn er nog een paar, Nirvana, die naarmate ze langer in de geschiedenis zitten, worden ze alleen maar groter en beter. Mm-hmm. En Colin Blunstone was van de zombies. En echt, als je nu zegt, iedereen weet natuurlijk She's Not There. Dat kennen ze allemaal. Maar eigenlijk is Colin Blunstone alleen veel, veel belangrijker geworden in de muziek. Door de prachtige muziek die hij maakte.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Dusty Springfield. Dat is, die is getrouwd. In de, of nee, niet getrouwd. Ze was een wat maar. Nee, ik wou lopen naar The Son of a Preacher Man. Mm-hmm. Toen mochten de Preacher Mannen nog zons hebben.
1: Ja, dat is wel opvallend.
0: Ja, dat was toen toch redelijk opmerkelijk. Want die hadden het celibaat. Ja. En die mochten niet... de rest is history.
1: En het album heet Dusty in Memphis.
0: Ja, dat is ook wel heel raar.
1: Dat is ook al raar.
0: Is er nooit geweest, volgens mij.
1: We gaan eerst even luisteren en hebben we het er nog even over dan.

0: Where's the Love You Used to Know? Is een Britse soulgroepje uit Birmingham, Delegation. Daar luisteren we naar.
1: Was een favoriet van Ferry Maat ook vroeger in de soulshow. Ja, Delegation. Daar zat hij altijd aan te trekken. Aan de muziek dan.
0: Ja,
1: dat was altijd op de zender. Maar zoveel hits hebben ze niet gehad uiteindelijk.
0: Nee.
1: Volgens mij is dit de enige.
0: Ja, dat klopt. Up Around the Bend. John Fogerty. Ja. Creedence Clearwater.
1: CCR. Ja.
0: Revival. Lekker nummer. Ja.

0: Af.
1: John Fogerty die toert gewoon als enige, ja. Als solo-artiest. Ja, heeft hij dus geen naam van Creedence Clearwater Revival erbij. Maar hij doet het alleen en dan gaat hij wel het hele oeuvre spelen. Ja. Hij heeft ook nog wel een paar solo-albums gedaan.
0: Ik heb vorige week hadden we ook, draaien dat ook, Joe Sample en Randy Crawford. Het zijn natuurlijk twee
1: iconen.
0: Ja, iconen. En is natuurlijk Joe Sample, geweldige jazzpianist. Ja, en Randy Crawford, die kennen we natuurlijk van een heleboel andere
1: One Day
0: I Fly Away. En ja. Het is toch weer teruggekomen eigenlijk.
1: Goeie stem.
0: Ja, goede stem. Feeling good. Het is net goede wijn. Dat komt zo, hè.

0: Ja, dat klinkt toch fantastisch, hè?
1: Het gaat erin als een hoofdwoord in ouds en een ouderling of zo.
0: Hè? Ja, zoiets.
1: Prachtig.
0: Montego Bay, hè? Bobby Bloom. Dat is ook nog een apart verhaal. Die gozer die schoot zichzelf overhoop, hè? Een schotverwonding. 28-jarige leeftijd. Boom, bang, weg.
1: Hij vond het niet leuk buiten?
0: Nee, maar hij heeft wel een geweldig nummer gedaan, ja. Toch? Montego Bay.

0: Volgens mij, de muziek is weg.
1: Ja, muzikant ernaast.
0: Mooi horen. Oh nee, dat komt toch. Gitarist ook eens een beetje teruggekomen dan. Ja, die waren al weg. Die waren al weg.
1: En jij zei dat hij eigen doding had gedaan.
0: Ja, ja. Niet per ongeluk, hè? Was het per ongeluk?
1: Nee, eigen doding.
0: Ja.
1: Ja, per ongeluk?
0: Ja, was per ongeluk. Zelf veroorzaakte schotverwonding.
1: Hoe krijg je dat nou voor elkaar?
0: Ja, ja. Het is nooit volledig opgehelderd, hoor. Dat,
1: laten we er maar blij uitgaan naar Bakkie.
0: Ja, we gaan een Bakkie doen.
1: Gaan we eruit met Robins.
0: Robins.
1: Of Robines.
0: Ja. Show me.
1: Love.
0: Oké, tot het tweede uur dadelijk.
1: Ja, na Bakkie.

0: luistert naar de Flevo.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, daar zijn we weer. Twee uur.
1: Ja,
0: goed. Allemaal weer welkom en lekker luisteren naar
1: De Uptown Girl, dat is eigenlijk een meisje van de buitenwijk, hè?
0: Ja.
1: Dus niet een meisje van de binnenstad.
0: Nee, het is een Billy Joel's klassieker, hè?
1: Ja, we zijn begonnen met een Billy Joel. En nou, tweede uur zijn we ook alweer met Billy Joel. Maar dan uitgevoerd door de boysband Westlife. Ik vind dit een fantastische uitvoering.
0: Ja, dit is ook zo.
1: Een lekkere opener voor twee uur.
0: Dreams are ten a penny, John Kincaid.
1: Ja.

0: Steve Forward. Hij kwam in 76 naar New York City. Hij had alleen maar gitaar bij hem. En zo kwam hij eigenlijk aan zijn debuut Live Arrival. En ja.
1: Mooie stem.
0: Hij werd de nieuwe Bob Dylan genoemd.
1: Maar ja, mooie stem.
0: Ja, zeker. Was apart, hè?
1: Ja, heel apart, ja. Ik hou er wel van.
0: 25 Miles. Is dat van Edwin van der Sar? Oh nee, Star. Ik lees het verkeerd. Ik denk Edwin van der Sar.
1: Edwin van der Sar.
0: Die kan toch niet zingen, of wel?
1: Ja, Edwin Star was ook een hele grote disco.
0: Was een disco-jongen.
1: Disco-koning, hè? Edwin Star. Even kijken wat het uit mijn hoofd. Jongen. Nee, ik weet niet. Hij heeft een hele grote hit ook gehad. Buiten deze. Deze vind ik zelf ook heel erg goed.
0: 25
1: Miles. Ja. Ja. Dat is een end, hoor. Het moet lopen.
0: Zeker. Maar hij doet het.

0: kon komen.
1: Ja.
0: Het was een War. Natuurlijk een hele grote hit.
1: Oh, ja.
0: Was.
1: War. Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Hij heette eigenlijk Charles Edwin Hatcher. En hij komt uit Nashville.
2: Maar ik dacht dat hij een broer van Ringo was.
0: Nee. Die,
2: Ringo
0: nee.
2: Starr.
0: Ja, maar die heet Starkey van zijn achternaam.
2: Oh ja, oké. Okay.
0: Dus dat wordt lastig als je Hatcher heet.
2: Ja.
0: Charles Edwin Hatcher. Ja. En dan komt het Nashville,
2: Tennessee. Het zijn toch best wel ingewikkelde dingen toch? Hè?
0: Wij halen dingen door elkaar. Ja, dat wil je weten. Maar dit was een Keep on my U2, de 25 miles. Ja. En ik zei nog over dat lopen. You keep on walking.
2: Ja.
0: Nou, daar gaat het dus over.
2: Een
0: soort 4000, maar dan 25 miles.
2: Ja. Tommy Castro, wel eens van gehoord?
0: Nee, wel van zijn broer.
2: Ja, die was de...
0: Fidel.
2: Ja, Fidel. Maar die kwam uit 1955, geboren in San Jose in Californië.
0: Oké.
2: Een van de meeste bluesgitaristen, energieke bluesgitaristen, zangers van zijn generatie. En hij had ook een band. Dat vind ik wel apart. Die heette de Painkillers.
0: Ja. De paracetamollen.
2: Ja. You to hold on to. Lekker.

0: Ik ga daar volgende week nog eens wat meer. Want Tommy Kast, hij is volgens mij niet zo vreselijk bekend. Gaan we wat aan doen.
1: Ja,
0: dat past ook wel een beetje in het kader van Vendeman, onze grote vriend.
1: Ja, daar kan hij naadloos bij.
0: Ja, daar kan hij mooier dan de jaar. Kees Verkoten, daar.
1: En
0: Winderby in Rotterdam. Hè.
1: Ja, heb je gelezen dat lijstje van dat muziekmuseum in Hilversum?
0: Ja, nee.
1: Daar hebben ze dus allemaal oude radio- en televisieprogramma's hebben ze nu online gezet. Daar kan je dus gewoon aanklikken.
0: Ja, ja.
1: En wie denk je dat er op één staat?
0: Nou, waarschijnlijk de Keuten in de Bier.
1: Nee.
0: Twee?
1: Ja. Eén was Swiebertje.
0: Nee.
1: Ja, Swiebertje was één.
0: Dus even een bakje koffie. Ga even een bakje koffie gaan halen.
1: Het zaadje.
0: Mooier dan die jalen. Heerlijk.

0: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: Ja, even oefenen van de lengte. Van, daar zijn we op het blokje van doorbraakplaten. De Beatles vielen uit elkaar. Dat was natuurlijk tragisch na het concert op het dak van Apple in Londen. En dat heeft iedereen wel 264 keer gezien. En daarna gingen de heren en elks huns weegs. En Paul McCartney die begon met een plaat die hij samen uiteraard met Linda deed. En dat werd later Wings. En dit is de eerste plaat van hem solo, Another Day.
2: De allereerste hit in Nederland. Every

0: prachtig liedje. Kan nog wel, hè, deze McCartney.
1: Zeker.
0: Volgende is een heel raar verhaal. Ik ging pluggen in Hilversum en toen zat ik met een aantal collega's zaten we in de kantine van Radio van Hilversum 3 toen nog. Mm-hmm. En toen zaten we te praten van Aart, wat zijn jouw voorkeurmuziekjes, et cetera. Nou, praten. We zaten met 4 man. En toen kwam ook, ja, dat ik ook heel raar. Het is een beetje obscuur, is PJ Proby. En wat blijkt nou? Alle 4 bij ons aan de tafel hadden dezelfde poster vroeger op hun muur gehad. En dat was PJ Proby in een paars, donkerroodachtig fluwelen pak. Mm-hmm. Met zijn haar achterover. En dan een hele grote strik achter in zijn haar. Mm-hmm. En we zaten te kijken en we zeiden, hoe dan? Weet je wel, dat was zo bijzonder. Dat vergeet je nooit meer. PJ Proby had ook een begeleidingsband waar later uiteindelijk Led Zeppelin is uit ontstaan.
1: En het was een incident, hè, in 1965. Tijdens een optreden scheurde hij uit zijn broek.
0: Ja, dat was allemaal opgezet. Hè?
1: Want van de Britse televisie. Ja,
0: hij had een witte overal aan. Ja. Hij had een witte overal aan. En die werd dan ook iedere keer heel dun genaaid. En dan op het eind van het optreden. Ja. Dan dook hij door zijn knieën en dan scheurde zijn broek uit. En dan alle meiden gek. Hè? Ja. Alle meiden
1: Britse
0: gek.
1: Televisie niet, hè?
0: Nee.
1: Die
0: verbannen. Dit is inderdaad helemaal goed.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Hij heeft ook nog een hele, hele mooie obscure gemaakt van Today I Killed a Man. En ook uit West Side Story, Maria. En dat is de Maria. Niet met Maria, met een O op het eind. Maria. Geweldige kerel, ja, ja. Deze. PJ Proby. Afgelopen week waren er twee heren van de Jacksons, van de oude Jacksons over, ja, in Nederland. En die, okay, hebben ook concerten gedaan. En een vriendin van mij deed daar de promotie van. Althans de pers. Mm-hmm, de perspromotie. Mm-hmm. Buitengewoon aardige jongens. Maar wel de hele dag de zonnebril op. Want ze waren wel heel star-minded. Ja. Ook limo's.
1: Wie waren dat dan? Tito, Jermaine, Marlon, Michael?
0: Geen idee.
1: Michael?
0: Geen
1: idee. Jackie, nog Tito, over, Jermaine en Marlon.
0: Ik weet niet wie er nog over zijn.
1: Nee.
0: In ieder geval Michael, in ieder geval niet.
1: Dat is
0: duidelijk. Ja, ja, ja. Eerste hit in Nederland was I Want You Back.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Voordat we naar de Big O gaan. Ik heb kennis gemaakt met LaToya Jackson en haar moeder. Die waren, toen LaToya een plaat in Nederland uit had, is ze hier voor promotie geweest. En toen was ik buitengewoon onder de indruk van de schoonheid van deze LaToya. Daar kunnen de Kardashians nog een punt aan zijn.
1: Maar als je nagaat dat die Michael was 11 jaar hè, toen hij dat inzong.
0: Dat hoor je stemmetje als je dat.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, bizar. Het is die ja. Ik zou die jeugd van Michael niet over willen doen.
1: Nee.
0: Daar ben ik eerlijk in. Roy Orbison. Ja, The Man in Black.
1: Ja.
0: Samen met Johnny Cash. Altijd de zonnebril op.
1: Mm-hmm.
0: In de Traveling Wilburys had hij een hoofdrol. Schijnt een bijzonder aardige man geweest te zijn. Heb ik begrepen. En zijn doorbraak in Nederland was met Only
1: Lonely. Only Lonely. En dat was in 1960. Toen nadat hij dat aangeboden is, moet je nagaan, aan Elvis Presley en de Everly Brothers.
0: Die wilde het niet?
1: Nee, die sloeg het af.
0: Ja, sukkel.
1: Stel het Jody Bolle.
0: Een terugwerkende kracht.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 met Aart en Fred.
1: Ja, gezellig.
2: Dat is lang geleden, zeg.
1: En hoe gaat het?
2: Goed.
3: Flevo, zieken omroep.

0: Ik heb hem een keer ontmoet.
1: Robert Cray.
0: Ja, toen zat hij in het voorprogramma van de Rolling Stones. En, ja. Toen speelde ze in Nijmegen, buiten concert.
1: Nou, dat was heel hard. Ja, ik heb hem ook een keer gezien. Hij speelde in het wielerstadion in Antwerpen. Speelde in het voorprogramma van Eric Clapton. Hij speelde veel voorprogramma's. Hè. Tina Turner, Johnny Hooker. Ja, dat speelde hij allemaal met mij, joh.
0: Ja, kijk, dat is heel raar, hè, dat de Rolling Stones nooit dus een keer een voorprogramma voor zo'n Robert Cray doen. Waarom zou dat? Dat zou toch ook kunnen?
1: Zou kunnen, maar ja, je weet het niet. One Deep River, Mark Knopfler.
0: Van de Dierenstraat.
1: Hè?
0: Van de Dierenstraat.
1: Van de Dierenstraat.

0: altijd mooi, hè? Dire Straits. Dit was trouwens een solo...
1: onmiskenbaar.
0: Solo album, One Deep River.
1: Ja. Ik heb even een gewetensvraag. Mm-hmm. Heb jij wel eens een neiging gehad om iemand te stalken?
0: Te stalken?
1: Ja.
0: Nee, dat
1: je weet
0: nou
1: wel wat stalken is?
0: Ja, ik weet wat het is, maar nee, ja, dat heb ik nog nooit gehad. Nee.
1: Als ik in Amerika had gewoond, ja. Ik van Amerika had gewoond, dat is gelukkig niet zo.
0: Nee.
1: Maar dan had ik zeker, was ik stalker geweest.
0: Echt waar?
1: Ja, en weet je van wie?
0: Geen idee.
1: Nou, Jennifer Aniston.
2: Ken je die? Oh, wacht even, maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.
1: Ja.

0: maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan, maar
1: dan... Ja, het zit er alweer op.
2: Lekker man.
1: Snel weer. Het is verbaasd, want ik zat er net op te kijken. Toen hadden we nog maar 11 minuten. Ik dacht,
2: Ik dacht dat
1: ik gewoon 5 minuten bezig was. Maar...
2: Ja, ja, ja, ja. Als het gezellig is, dan gaat het sneller.
1: Ja, zeker.
2: De Honeybus, dat is een plakkerige zooi, hè?
1: Ja.
2: Of Independent Means. En dat was de ene en laatste. En nu gaan we eruit met een plaat van Veronica Unlimited. Ja, dat was toen in de periode dat ze aan land kwamen. En ja, er was nog een tumult over Veronica.
1: Mm-hmm.
2: En het is eigenlijk een soort van Stars of 45 als begin. Daar gaan we ermee uit. En dan wensen we iedereen...
1: Veel gezondheid.
2: En terug naar huis.
1: Ja, snel terug naar huis.
2: En lekker weg.
1: En even voor de details. We luisteren nu. We draaien nu echt, hè?
2: Een 7 inch.
1: Hij ligt tot
2: de... Van
1: op de speler.
2: Op de speler.
1: Tot volgende week.
2: Hoi.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuyk van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur, omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

us. Someday a time for us. Time together.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de AMS-instructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevopsychomroep.nl.

crust of bread and such. You can help yourself, but don't take

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WMC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag twee kinderen en een volwassene overleden. Vier kinderen raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens een schoolkamp. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025, ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tichelen is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Particuliere beleggers hebben voor ruim 70 miljard dollar ingeschreven op de beursgang van SpaceX, veel meer dan het beschikbare aanbod. Daardoor krijgen veel geïnteresseerden geen aandelen toegewezen. Het bedrijf biedt 555 miljoen aandelen aan voor $135 per stuk en wil zo 75 miljard dollar ophalen. Bij de beursstart wordt daarom een sterke vraag verwacht. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terhole zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Nederland en België gebracht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.

voor mij nog geen reden om een loflied hier te zingen. Benijd niet iedere vreemdeling ons land om zijn producten. Die Aziat en Afrikaan, zelfs Eskimo verrukten. Al zijn we op dat punt verwend,

Je auto wegen is ons belastingstelsel niet je ware steen der wijze. En hoor je onze gasdirecties niet eenparig prijzen, al prikkelt dat ook onze trots. Op ons meisje bouwen wij als op een rots.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel meer.
0: Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Een trein raast voorbij, mensen in een rij.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: langs meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025, ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tichel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.

0: Kan niemand toeteren, hè?
1: Nou. Niet te geloven, toch?
0: Ongelooflijk.
1: Cherry Pink en Apple Blossom White.
0: Ja, als opkikker. Om u een klein beetje op te kikken.
1: Zo is dat. He?
0: Deze keer door Joop uitgezocht.
1: Ja, en gezellig. Leuk.
0: Volgende maand weer een andere.
1: Ja, dan mag jij er eentje
0: uit. Dan mag ik er een, hè?
1: Ja. Hoi.
0: Joepie. Jan van Uyne zit tegenover me.
1: En Peter Bakker, dan ben jij weer.
0: En tot 10 uur gaan wij de muzikale vaart er weer inzetten.
1: Ja, gaan we doen.
0: En dat betekent dat we gewoon lekker veel muziek gaan draaien. We gaan er ook wat over vertellen af en toe. Rond 9:30 hebben we ook nog iets van cabaret.
1: Yes.
0: Wat het wordt, dat weten we nog niet. Maar dat zien we vanzelf al.
1: Zo is dat.
0: En dat is voor u dan ook een verrassing. Voor ons ook dan, wat dat betreft.
1: Ja. Ja, uiteindelijk wel.
0: We hebben straks nog een verzoekje.
1: Ook nog.
0: Die moet ik nog even opzoeken.
1: Dat doen we rond 9:30.
0: Ja, rond 9:30.
1: Dat is
0: de tijd voor de verzoekjes. Dan.
1: Heel fijn.
0: En heeft u een verzoekje, dan kunt u dat altijd via onze app of via de website kunt u dat naar ons toesturen.
1: Ja, www.flevoziekenomroep.nl.
0: En u kunt ook bellen, maar dat werkt niet. Dus doe maar niet.
1: Afgelopen woensdag had ik een verzoekje uit Luxemburg.
0: Uit Luxemburg?
1: Ja. Dat is ome Jan van. Dat is een oom van. Of een klein beetje familie van Robert. En Robert is volgens mij weer met zijn campertje weg.
0: Oh ja.
1: En die is in Luxemburg volgens mij. En hij zat samen met ome Jan zat te luisteren. En hij wist niet dat ome Jan ook een plaatje aangevraagd had. Dat was ook voor hem een verrassing.
0: Nou, dat was voor hem ook een
1: verrassing. Ja.
0: Leuk man.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja. Zo zie je maar, we zijn internationaal.
1: Dat bedoel ik.
0: Om het maar zo te zeggen. Nee hoor, we zijn voor het Flevo ziekenhuis. Dus lekker liggen luisteren. En dat gaan we doen met... we gaan veel muziek draaien. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Maar dit is Billy Joe Spears.

0: Nou, mooi hè?
1: Prachtig toch?
0: Ja, zomerse klanken.
1: Nou.
0: Dan de drie J's. Het zijn allemaal lang geen drie J's meer, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Die zijn nog maar twee J's.
1: Dat zijn nog maar twee J's, ja, klopt.
0: Losvast heette dat ding.
1: Ken je het programma nog van Jarietma van vroeger?
0: Ja.
1: Zo, wat was dat?
0: Op zaterdag, hè?
1: Oh, wat een spektakel was dat altijd.
0: De Nusse Revue.
1: Ja.
0: Ja. Loving Him was easier dan in dit geval. Omdat Billy Joe Spears dat zong.
1: Ja.
0: De originele is Loving Her was easier. Chris Christofferson schreef dat, hè?
1: Dat klopt.
0: Voor Rita Coolidge, geloof ik.
1: Rita Coolidge, ja. En zij was de Delta Lady, hè?
0: Ja, ook dat.
1: Ja.
0: Ja. Dan hebben ze heel lang. Niet zo lang is hij ermee omgegaan, geloof ik.
1: Nee, dat niet, maar hij had wel een nummer voor haar geschreven.
0: Ja, meerdere.
1: Meerdere, ja.
0: Dus. Hé, hey, maar. wat zijn we toch aan het wouwen?
1: Oh, jongens.
0: Ja. Maar goed, ik heb toch een heleboel van die Loving Over Easy hier, want dat is al een keer een cover geweest.
1: Ja.
0: Ik heb er nog wel een stuk of wat klaar.
1: Oh, dus we gaan toch wel weer een zoutje van die.
0: Nee, gaan we niet doen. We gaan naar Harry Styles.
1: Oh.
0: Dance No More.
1: Heb aardig wat concerten afgerond hier in Nederland.
0: Ja.
1: In de Johan Cruijff Arena. Moet erg goed geweest zijn.
0: Ja, mensen waren inderdaad heel enthousiast.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: soort omgekeerde Cover Me.
1: Ja, dat kun je wel stellen.
0: Een
1: ja.
0: beetje gestolen van de zaterdagavond. Hè? Maar goed, dat doen wij ook samen. Dus,
1: Halen, ja, dat maakt toch niet uit.
0: Andersom. Het origineel was Smile van Pussycat. En dat is gecoverd door Koos Alberts en Yvonne. En dan heet het De Zomerzon. Ook leuk.
1: Jazeker.
0: En daarvoor hadden we Harry Styles met Dance No More. Een nieuwe single van hem.
1: Ja,
0: een
1: nieuwe single.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Dus die hoefde ik niet af te stoffen. Nee, dat klopt ook wel. Heb ik niet afgestoft dan.
1: Nee, want hij zou toch single meer verkrijgen worden, denk ik.
0: Nee, is die uitverkocht?
1: Nou, singles worden er niet meer verkocht.
0: Nee.
1: Wel LP's, maar.
0: Het is ook zo. Het zijn allemaal elektronische vuiltjes tegenwoordig.
1: Ja, daarom.
0: Dus. Hey, zullen we straks een AI'tje draaien?
1: Ja, ik heb het vorige keer ook een keer gedaan, hè? Want er zitten toch best wel heel leuke dingen tussen. Ja, je hoort het wel hoor. Als je goed luistert, dan hoor je gewoon.
0: Ik ben de opbouw van die dingen is vaak hetzelfde.
1: Ja.
0: Maandag heb ik The Sound of Silence gedraaid van, mm-hmm. van Lil Stoma.
1: Mm-hmm.
0: Soma. Lil Soma. Niet Stoma. Wat anders. Lil Soma.
1: Ja.
0: En daar staat dan bij, als je dat opzoekt, van dat is een singer-songwriter. Nou, I'm a singer-songwriter.
1: Ja.
0: Dat is gewoon een computer.
1: Toch wel.
0: Ja, als je die opbouw ook hoort. Het is een stukje muziek en dan... En dan weer een stukje muziek en dan begint hij te zingen.
1: Ja.
0: En dat is hetzelfde als die Michael Bennett. Die ook...
1: Ik kwam erachter. Ik heb vanmorgenavond... afgelopen vrijdagavond had ik een Muddy Bass... Dat schijnt Duitse blues te zijn. Dus ik ging opzoeken welk artiest dat was. Ja, dan wordt het dus een project genoemd. Hè. Dat is geen artiest, maar het is gewoon een project.
0: Het is gewoon een project.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus,
0: het is die Slagerwelle.
1: Ja.
0: Dat is ook zoiets.
1: Is ook zoiets.
0: Kunnen we straks ook wel wat van...
1: Ach, wel ja, joh.
0: In onze schedel.
1: Gooi het er gewoon allemaal in.
0: Gooi het er allemaal in. Hé, maar het is zo langzamerhand bijna tijd voor...
1: Voor het verzoekje?
0: Volgende jaar. Ja, het is alweer bijna half...
1: Half negen.
0: Ik ben helemaal van slag af. En dan moet je natuurlijk
1: moet je
0: niet
1: dat
0: zo
1: dat andere knopje indrukken.
0: Dan moet je dat zo doen, hè.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Hè, hè?
0: Het gaat zo lekker, jongens. Ja, het is echt donderdagavond. We hebben een verzoekje gekregen van Ariët.
1: Van Ariët, ja.
0: Ja.
1: En we gaan dit keer...
0: Die wilde... Vorige keer had ze hem van hoe heet die?
1: Luther Vandross.
0: Luther Vandross. Ja. Nou, van Tom Jones.
1: Ja. Dat is wel een mooie uitvoering.
0: We kunnen daar ook wel een cover toestand van maken. Want er zijn er ook...
1: zat van, ja.
0: Elvis Presley heeft het ook
1: hij
0: gedaan.
1: Hij heeft het ook gedaan, ja. Klopt.
0: Ja. Maar dit is dan de uitvoering van Tom Jones.

0: Zou ze er helemaal mee gestopt zijn?
1: Je hoort er niks meer van, hè?
0: Je weet helemaal niks
1: nee,
0: meer.
1: Nee, dat...
0: Een aantal hitjes gehad. Ja. En,
1: waaronder deze, Warwick ja. Avenue. Het is vernoemd naar het Londense metrostation Warwick Avenue. Het gaat er niet over, in ieder geval.
0: Niet?
1: Nee.
0: Nou.
1: Nee, dat,
0: waar gaat het wel over dan?
1: Er staat hier... het gaat over een zwarte taxi die wegrijdt van het metrostation. En dan gaat het hoofdzakelijk over die taxi.
0: Ja. Oké. Okay. ik luister nooit zo naar die teksten, wat dat betreft. Dus,
1: nee.
0: Maar goed, in ieder geval was dat wel een hele grote hit van Duffy destijds. En daarvoor hadden we het verzoekje van Harriet.
1: Ja. The Impossible Dream van...
0: Tom Jones.
1: Yes.
0: Ik denk, wat was het ook alweer?
1: ik help je wel.
0: Ik heb hem weggeklikt. Korte termijn geheugen.
1: Ja.
0: Hey, we hadden het over AI, die tegenwoordig ook in die muziekindustrie de kop opsteekt. En soms niet onverdienstelijk. We gaan er gewoon twee achter elkaar draaien.
1: Heel fijn.
0: He?
1: Ja, dan doen we eerst met Xania.
0: Ja?
1: Ja, en dan gaan we hoor. Ayeter Tezone of Ayeter Tezone?
0: Zoiets.
1: Het is in ieder geval Spaans.
0: Ja, daar lijkt het wel op.
1: Daar lijkt het wel op, ja.

0: Ja, ik kan er niks van terugvinden. Van Lil Soma. Maar ik verdenk het toch van dat het hartstikke AI is.
1: Nou ja,
0: kunstmatige intelligentie.
1: De opbouw lijkt me inderdaad wel AI. Ja,
0: ja, ik kan wel wat van hoe heet die Michael Bennett toch even opzoeken. Dan hoor je het. Nou, gaan we niet doen. Nee, dan maken we er een item van. Dat gaan we niet doen.
1: Nee, nou, dat zal ongetwijfeld een keer gaan gebeuren. Dat er een item gaat worden.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel. Er gaat steeds meer van dit soort plug aankomen.
0: Ja, dat wordt al stiekem wordt het al bij andere dingen ook gebruikt.
1: Daarom. Dus.
0: Hey, en daarvoor hadden we dus...
1: Xania.
0: Ja, Xania. Met Aieter de Zonne.
1: Zoiets.
0: Zoiets, hè?
1: Ja. Zullen we gaan verder gaan met Dromedief?
0: Ik denk dat... dat is makkelijker uit te spreken.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, hij heeft het meerdere keren geroepen. Ik denk, dat moet ik herhalen zo. Maar dan ben ik het toch weer een beetje kwijt. Maar ik heb ook geen talenknoppel, hè?
1: Nee, wat heb je wel?
0: Ik heb een rekenknop.
1: Oh, ik kan goed rekenen.
0: Nee, ook niet.
1: Nee, want als ik was precies dat je niet uitkomt met de muziek aan het einde van de rit. Ja, dat... Oh, sorry.
0: Dromedief van Dikhout.

0: Milena Farmer.
1: Farmer.
0: Farmer?
1: Farmer.
0: Het is Frans, hè?
1: Ze komt uit Canada.
0: Ja, maar het is Frans, toch?
1: Ja, het is wel Frans.
0: Dan moet je het zo aanspreken.
1: Farmer?
0: Ja.
1: Désenchanté.
0: Ja. Ja. Nou, dat is nog beter. Komt ze uit Canada?
1: Ja, ze komt uit Canada.
0: Oh, ja. Ja. Net als Lucille Starr.
1: Maar ze woont al vanaf haar jeugd uit Frankrijk, dus ja. En ze begon een carrière als mannequin en actrice.
0: Oké. Okay. Nou, leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat gezegd hebben, dan gaan we gauw naar het nieuws, denk ik.
0: Dat gaan we ook doen.
1: Ja, toch?
0: Dat gaan we doen met A Taste of Honey.
1: Leuk.
0: Van Herb Alpert en de Tijuana Brass. Tot zo.
1: Tot straks.
0: Jij gaat zo zingen, hè?
1: Ga ik weer zingen?
0: Ja, ja.
1: Oh, zingen. Wat leuk. Ja. Gezellig.
0: Wat ga je doen?
1: The Wonder of You?
0: Ja.
1: Of Kiss Me Quick?
0: Nee, The Wonder of You.
1: Oh, je wil me niet kussen?
0: Nee.
1: Nee.
0: Tot straks.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Zieke Omroep. Met de muzikale vaart.

0: Ja, dank u wel, dank u wel, dank u wel.
1: Nou, is genoeg. Ja,
0: maar ik ben gek.
1: Aan het klappen blijven.
0: Nou,
1: heb je weer mooi gedaan.
0: Ja, zeker.
1: He? Ja. Nou, moet je even uitrusten nu?
0: Ik ga even uitrusten, ja.
1: Dat is mooi. Dan ga ik even vertellen dat Jan van Heunen dat net uitvoerde. The Wonder of You.
0: Ja, van Elvis Presley.
1: Van Elvis Presley. Het is niet origineel van Elvis Presley. Het is toch van een ander?
0: Het is van een ander, maar gaan we nou niet meteen vragen van wie? Want dat
1: ja,
0: weet
1: nee,
0: ik
1: dat, niet. Dat dat ga ik ook niet aan mezelf vragen, want ik weet het ook niet. Maar goed, in ieder geval was het jouw uitvoering van The Wonder of You. Tweede uur, muzikale vaart, Jan van Heunen.
0: Peter Bakker.
1: We zijn nog 10 tot 10 uur bij u. En we hebben de draaiorgel maar even van Krasstraal.
0: Ach, gezellig.
1: Hè?
0: Ja hoor.
1: Ik kwam hem tegen, ik denk, nou ja, vooruit.
0: Welke?
1: Zetten we hem even in de studio.
0: Pelé of...
1: Wie?
0: Ja, welke orgel is het?
1: De Columbus.
0: De Columbus, natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe kon ik het weten? Hey, maar, ga je van je geloof af?
1: Wat dan?
0: Je gaat Sint Red draaien.
1: Ja, ja. Ik ga even,
0: dan op je naam
1: ik ga ook even naar de wc.
0: Dat bedoel ik.
1: Nee, maandag stond hij ook in het programma.
0: Ja.
1: Althans, If You Don't Know Me By Now. Maar toen had Renger een plaatje van Simply Red aangevraagd.
0: Oh.
1: Star.
0: Ja.
1: Dus toen had ik een mooie uitvlucht om te zeggen van nou Joop, die gaan we niet draaien. We gaan het origineel doen. Vind ik ook mooier. Maar goed, ik kreeg toch te horen dat ik deze ook nog even in de playlist moest zetten. Dus
0: okay.
1: Bij deze.
0: Nou,
1: If You Don't Know Me By Now van Simply Red. Dat was hem dus.
0: Ja, dat was je gaaf vanaf. Ja.
1: Gewoon, hup, weg ermee. Ah nee, moeten we niet doen. We gaan gewoon nog een keer draaien. We beginnen gewoon nog een keer opnieuw. If You Don't Know Me By Now, Simply Red.

0: van God.
1: Martijn Buwalda, wie kent hem niet?
2: Ik.
1: Nee, je kent hem niet?
2: Nee, ik...
1: De beste zangers 2024.
2: Ja.
1: Daar heeft hij toen mee gedaan. En trouwens, daar we het over de beste zangers hebben... De 19 augustus gaat de nieuwe seizoen 19 beginnen. En daarin treden op Yves Berendsen, de gebroeders Wouters van Clouseau, Django McCroy, Busy Desiree, Fay Klaassen, onze Nederlandse jazzzangeres en Zoe Levi.
2: Nou, fantastisch.
1: Bij deze eventjes gezegd hebben, 19 augustus. Kijken met z'n allen.
2: Ja.
1: Sorry, 29 augustus.
2: 29 augustus.
1: Ja. Seizoen 19.
2: Ja, ja 19, dat is... als je dan gaat zitten kijken, is het er niet.
1: Nee. Weinig.
2: Ja. Goed, bijna zeker dus van Martijn Buwalda. En daarvoor hadden we dus Simply Red met een mooie uitvoering van If You Don't Know Me By Now.
1: Yes.
2: Dat was mijn neus.
1: Ging werd die langer of zo? Of?
2: Ja, die werd langer, ja.
1: Ja, verhoud, nou, dat is... Dat brengt niet veel goed, denk
2: nee,
1: ik.
2: Goed. Nee, laat maar gauw verder gaan weer. Met Olivia Rodrigo.
1: Oh ja, van The Cure. Of is het...
2: Nee, het is The Cure van Olivia Rodrigo.
1: Ach, het wordt weer heel ingewikkeld allemaal.
2: Ja, The Cure is ook een groep.
1: Ja.
2: Maar volgens mij is dit de titel van het song.
1: Ja, zij heet Olivia Rodrigo.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, daar komt-ie.
1: Laat maar horen.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Hoe Belgisch kan je het hebben?
1: Two Man Sound.
0: Ja, een trio.
1: Zijn ze met z'n drieën?
0: Ja, dan kunnen we alleen maar in België.
1: Oh,
0: weet je dat dit plaatje al in 1978 uitgebracht is?
1: Oh ja?
0: Ja, in 1978. Nou, toen was het een, geen hit, bij CDS toen uitgebracht. In 1980 was het een hit in de discotheken. Maar in de zomer van 1986, toen was het pas een hele goede alarmschijf van Veronica en een paradeplaat van de Tros.
1: Ook nog?
0: Ook nog, dat bedoel ik.
1: Doe maar.
0: Disco Samba, als je dat maar even weet.
1: Nou, wat zouden ze daarvoor geschoven hebben om dat bij elkaar te krijgen?
0: Ik heb geen idee. Ik zou het je niet durven zeggen.
1: Nee, dat is, zijn weer aannames. Moeten we niet doen.
0: Moeten we zeker niet doen.
1: De Two Man Sound dus met Disco Samba. Ik ken het als zomerrit inderdaad.
0: Ja, het is een zomerritje.
1: Maar in 78 al op de plaats.
0: 78 was het al op de plaats gezet, ja.
1: The Cure van Olivia Rodrigo. En het begon leuk. En het eindigde ook wel aardig, maar iets wat er tussenin zat, dat was een beetje jammer. Je moet ook niet altijd het intro alleen beluisteren.
0: Nee, dat is waar.
1: Eerst even doen.
0: Dat is waar.
1: Hey, we gaan eens weer een keer een nummertje draaien van de huispianist.
0: Ja. De huispianist.
1: Ik weet niet wat ik wilde zeggen. Maar die op maandag over het algemeen achter de piano zit. Achter de vleugel zit hier. De ochtends, ja. Middags toch ook nog een stukje, of niet?
0: Ja, is middags ook nog een stukje. Ja, als wij weggaan, dan zit hij nog...
1: Ja, dan zit hij nog vrolijk...
0: Vrolijk te pingelen.
1: Te pingelen. Nee. Hij speelt hele leuke deuntjes. Echt waar. Dus als je een keer in de gelegenheid bent en je ligt hier nog in maandag, dan zou ik...
0: Kijk, als je dan beneden in de wachtruimte aan het wachten bent, je zit er op die stoeltjes, dan is het best wel relaxed.
1: Ja, is het ook.
0: Ja.
1: Als er een beetje goed gespeeld wordt, en er zijn er een paar die kunnen dat.
0: Die kunnen dat zeker wel, ja.
1: En er zijn er ook een aantal dat je denkt van, nou jongen, hou op. Ga naar huis.
0: Ja, maar goed, dat heb je ook bij ons.
1: Maar thuis, ja, dat is het. Dat mensen het volhouden tot 10 uur. Ik begrijp er helemaal niks van. Maar... Henk Wolleswinkel, daar hebben we het over. En die heeft ook nummertjes opgenomen waarbij hij zingt. En dat doet hij niet onverdienstelijk. En we gaan het deze keer...
0: En niet te vergeten, niet achter zijn piano, hè? Achter zijn keyboardje.
1: Achter zijn keyboardje.
0: Ja.
1: Hey, dat ding is ook afgevallen. Maar hij doet het nog wel.
0: Wie doet het wel?
1: Ja, het huisorkest.
0: Oh, het huisorkest, ja.
1: Dat is weggelopen, maar dat is er nog steeds. Maar goed, we gaan even naar Ameland. Dan gaan we bij Tante S op de koffie. En daarna gaan we nog even naar Terschelling met Rob Jansen. Die zijn ze alle drie achter elkaar.
0: Heel fijn. Roept u maar.

0: goed vandaag. Nasib Amhali, je weet wel, die Marokkaan uit de Jordaan. Hallo, mijn goede. Je bent fresh. Hey, bij jou gaat met je, mijn kind?
1: Goed, tante.
0: Mocht je hier zomaar naar binnen?
1: Ja.
0: Ja. Goed zo.
1: Ik moest wel entree betalen.
0: Je moest entree, ja, je moet betalen hier. Ja. Zelfs als gast, maar ja, zo zijn ze met ons. Oh. Ja, mijn kind, laten we bij het begin beginnen.
1: Ja. Tante Esther. Je lijkt wel op mijn tante, echt waar.
0: Welke tante?
1: Tante Fatima.
0: Ze draagt ook een hoofddoek.
1: Nee, snor.
0: Bij mij is het een cosmetisch gegeven. Maar groet Fatima voor me als je er ziet. Jammer schat, begin bij het begin. Laat je tante Fatima even. Vertel me, wie is je vader, wie is je moeder?
1: Mijn vader is Mimoun Ahmed Amhali. En mijn moeder is Drifa Ocean.
0: En dat onthoud je?
1: Ja.
0: Dat is goed hoor, maar ja. Ja, wat spraken jullie thuis? Hollands of
1: Surinaams?
0: Surinaams. Ja? Gewoon je vader kan
1: slang.
0: Slang gooien, ja?
1: Wat? Schoot.
0: Die spraken gewoon.
1: Nee, dat was een mengel. Het is echt een mengelmoes. Het was een mengelmoes van Nederlands en Marokkaans door elkaar heen.
0: Nederkaans. Ja, en hoe deed je dan bijvoorbeeld, want ja, ik heb gehoord, je vader was niet zo goed in Hollands. Nee, hij sprak echt niet. Maar als je op school bijvoorbeeld, ouderavond, dan hoe deed je dan?
1: Ja, dat was feest voor mij. Ouderavond was feest. Dat was, ik vertaalde de boel. En dan zei die leraar, Najib, dit is brutaal. Zei mijn vader, wat is brutaal? Ik zei, dat betekent dat ik mijn best doe. Oh ja. Doe maar brutaal, mijn zoon. Is goed.
0: Het is jammer dat ik het nooit op school heb kunnen doen. Voor God, ik zweer het je, bij mij zeiden ze altijd... Esseline is een mocho. En dan zei mijn vader, het is net de moeder. Ja, je was 12 ambachten, 13.
1: Ik heb van alles gedaan.
0: Van alles gedaan. Je was, even kijken hoor. Je hebt LTS gedaan, automonteur, kok.
1: Ja.
0: Middenstandsdiploma.
1: Ja.
0: Niets afgemaakt.
1: Nee.
0: Maar kok en automonteur.
1: De toneelschool
0: heb je wel gedaan.
1: Ja. Ja, kok, automonteur, dat was niet echt... Mijn vrienden deden het. Ik was echt zo iemand die dacht, dat is leuk, ook, ja. We gaan met z'n allen dat doen.
0: Gebruiken je vrienden ook drugs?
1: Nee.
0: Oh,
1: ze verkopen het wel.
0: Ze verkopen het wel. Nee, maar... Automonteur en kok, ik bedoel, dus je kan gewoon een eitje bakken op de motorkap.
1: Op de motorkap.
0: Dat kan je nu wel, heb je wel.
1: Als je hem flink laat...
0: Laat blakken, dan gaat hij gewoon door. Ja. Nee, maar je bent toen acteur?
1: Ja. Afgestudeerd aan de toneelschool in Utrecht in 94.
0: Was je de eerste Marokkaan die afstudeerde?
1: Ja, die afstudeerde wel.
0: Ja, ja. Ja, want Hakim heeft dat niet gedaan.
1: Hakim,
0: hij is ook geen Marokkaan.
1: Hakim is van de straat. Nee. Ja.
0: Maar je had ook last van typecasting, ja?
1: Ja, enorm. Je wordt vaak typecast. Omdat, dan zoeken ze iemand met een Marokkaans uiterlijk. En dan hadden ze een bak met allemaal acteurs.
0: En wat moest je dan allemaal doen?
1: Tasjesdief. Terrorist.
0: Ja.
1: Tasjesdief. En terrorist.
0: Nooit schoonmaker?
1: Ja, ook schoonmaker. Een beetje de stereotype ding altijd.
0: Ja.
1: Groenteman.
0: Maar je hebt toch een rol gespeeld die heel erg moeilijk was voor een Marokkaan.
1: Ja.
0: Politieagent.
1: Ja. Ja, dat was...
0: Dat is wat ze noemen een contradictio in termis.
1: Nee, ik noem het een science fiction film.
0: Science fiction, oké.
1: Want deze hield ook nog van André Hazes.
0: Oh ja, zwaar. Ja, zwaar. Was het moeilijk om je in die rol in te leren? Hmm.
1: Ik ben meegelopen met de politie een tijdje. Echt voor de grap. Achterin. En dat is wel leuk. Want dan zien mensen me achterin zitten. En dan ging ik ook zo zitten. Zo. En dan draai ik af en toe het raampje op en zeg ik, help. Ja, dat was lachen.
0: Ja, ik zit al voor, want je bent... Ja, maar ja. Ja, maar nu ben je gearriveerd.
1: Gearriveerd?
0: Ja.
1: Gekomen.
0: Ik hoop het voor je. Ja, je maakt mij ook nat. Luister, nee, maar... Wat ik bedoel, je bent er.
1: Nou, ik weet niet of ik er ben, maar ik ben op de goede weg.
0: Je bent op de goede
1: weg? Ik ben op de goede weg.
0: Je verdient genoeg doekoe.
1: Ja.
0: Ja. Kijken mensen anders tegen je aan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Nou, ze zien het niet aan je. Tenminste, ik ben niet iemand die zoals tante, weet je wel, veel goud en parelmoer, kettingen, strikje.
0: Ja, je
1: en
0: moet
1: slippers.
0: Ja, en slippers.
1: Dus Gucci waarschijnlijk, heel duur. Ja, ja, ik zie dat gelijk. Nee, mensen, tenminste, toen ik een auto ging kopen, ik ben naar een BMW-dealer gegaan. En ik zeg, ik wil graag een proefrit maken. Toen zei die man, is het voor de taxi? Je dacht dat ik een auto kwam komen omdat ik een taxibedrijf heb.
0: Ja, maar dus dat natuurlijk niet, ja.
1: Dat beeld heb je nog steeds wel. Ja. Ja. Ik zei, het is niet voor een taxi.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, die sakkas, sakkas.
1: Precies.
0: Ja. Ja, ik had laatst ook, ik ging schoenen kopen, zei, dus is het voor de keilen weg?
1: Ja.
0: Dat zijn van de dingen die je meemaakt, ja. Maar... Je bent met een Marokkaanse vrouw getrouwd?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hele lieve vrouw.
1: Ja?
0: Ja. Ik heb haar ontmoet. Als je kamak, ga ik je mars breken. Okay. Je moet lief zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat weet je. Hè. Maar je hebt ook wel eens een Surinaamse vriendin gehad. Lang daarvoor. Lang daarvoor. Toen was je nog heel klein. Lang daarvoor.
1: Nee, klopt. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Heb ik ook gehad. Ja.
0: Dus je hebt ook pom en pastei
1: ik
0: gegeten.
1: Ik heb pom en pastei gegeten.
0: Ja. Wat heb je overgehoord? Je bent ook naar Suriname gegaan.
1: Ik ben 4 keer in Suriname geweest.
0: 4 keer?
1: Ja.
0: Vaker dan de meeste Suriname.
1: Eigenlijk wel. Ja.
0: Ja.
1: En ik kwam terug met 2 kilo. En
0: overgraad.
1: Nee, is een grap.
0: Ja.
1: Een kilo.
0: Een kilo. Nee, maar... Heb je ook Surinaamse muziek geleerd toen je
1: ja,
0: daar was?
1: Ja, ik heb daar wat concerten gegeven.
0: Ja?
1: Ja.
0: En welk liedje heb je vooral gehoord?
1: Voor je zingen?
0: Ja, zing voor me.
1: Torima, dag Doriana, si Torima, Nia. We got Bugana, si Bugana, si Bugana, si Bugana. We got Bugana, si Bugana, si Bugana.
0: Dat ding van me wordt vast. Ja. Ik was wakker. Ja, voor het hele jaar. Baja. Ja, luister, best.
1: Je bent ook echt warm bij.
0: Ja,
1: je,
0: ja. We moeten samen een plaat opnemen.
1: Het. Lijkt me leuk.
0: Nashib Boek Tante S. Wat denk je daarvan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Boeken, we gaan boeken.
0: En u kunt alvast beginnen te boeken voor uw inschrijving, ja. Maar schat, ik vond het leuk dat je bij me was. Ik wens je heel veel. Je bent overal uitverkocht en mensen kunnen geen kaarten meer voor je shows kopen.
1: Nee. Nou, in september, oktober begin ik met extra voorstellingen. Ook in Rotterdam en door het hele land.
0: Dan kunnen ze daar naar je show.
1: Zouden ze, ja, mijn website in de gaten houden.
0: Ja, hoe heet je nieuwe show?
1: Most Wanted.
0: Most Wanted. Voordat ik glij van mijn stoel ga ik... Geef hem een applaus, dames en heren. Nashib Amhari.

0: mooi nummer, hè? Rob Jansen.
1: Ja, heb het mooi gedaan.
0: Heb het heel mooi gedaan.
1: Ja.
0: Ja, mooie tekst ook opgemaakt.
1: Heeft hij dat zelf geschreven?
0: Ik weet niet of hij het zelf geschreven heeft, maar het zou het zo wel kunnen.
1: Ja. Ik denk, vraag hem maar even.
0: Ja.
1: Maar je wist het niet.
0: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Ter Schelling dus. En daarvoor hadden we Najib Amhali.
0: Amhali. Bij Tantes. Oh, ik vind het wel
1: bij
0: leuk.
1: Tantes. En Tantes is natuurlijk...
0: Jurgen Rijman.
1: Jurgen Rijman.
0: Ja.
1: Een bekende Almeerder.
0: Dat is hij zeker. Hij was, helaas was hij bij Volle Zalen. Dat wordt gepresenteerd door Cornand Maas.
1: Ja. Oh, die ja. Ja, die.
0: Het komt er wel, hoor.
1: Ja,
0: joh. was wel een leuke uitzending, trouwens. Was wel leuk. Heb ook helemaal aan de grond gezeten, die jonge Rijman. Is echt helemaal van de wereld geweest.
1: Ja, is hij van de wereld?
0: Ja, drugs en heel veel schulden had hij, ja. Ja, het was niet zo fraai allemaal. Nee. Maar goed, hij is er bovenop gekomen. Vrouwtje is nog steeds bij hem. Dus ja, wat wil je nog meer?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Dus.
1: Ik weet wel dat je, ik kwam hem toen een keer tegen in de gang bij de burgerzaken daar. Bij en je hoorde hem van verre.
0: Echt. Ja, hij is aanwezig dan.
1: Ja, ik denk, je bent toch al bekend? Hoef je toch niet...
0: Ja, maar ja.

0: Ze is opgegroeid op Ameland. Daar heeft ons grootste Henk Wolfswinkel over gezongen. En ja, dat is moeilijk hoor, Henk Wolfswinkel. En ja, ze is nog geboren in Bokkum, naar Ameland toe gegaan. Ze heeft gestudeerd in Zwolle. Zwolle, ja. Dat heb jij me verteld.
1: Ja, ja. Ja, dat stond hier toevallig. School van de journalistiek.
0: En volgens mij woont ze nu ook weer op Ameland.
1: Op Ameland, ja. Ja. Ja. Ik denk dat ze gewoon in het ziekenhuis in Dokkum is geboren en dat ze gewoon... Maar goed.
0: Ja. Zou zomaar kunnen.
1: Ja, wat op Ameland.
0: Hey, en de Terschelling. Ja, ik ga even verder, want anders gaan we alleen maar over Ameland praten. En de Terschelling, dat was natuurlijk een cover.
1: Ja.
0: En jij wist ook meteen, nou ja, meteen. Het moest ook even
1: borrelen. Jawel, moest even daarboven. Ja, dat is de leeftijd. Hè. Daar doe je niks aan natuurlijk.
0: Maar dat is de Bryan Adams. Die kennen we het ook van Have You Ever Really Loved a Woman? En die gaan we nu draaien.
1: Ja.

0: 1995, jawel. Ja, alle boybands worden weer van de stal gehaald. Leuk. Backstreet Boys met We've Got It Going On. Dat is de allereerste single van hun debuutalbum. In 1995.
1: Boybands.
0: Jawel, toen kwamen al die boybands kwamen uit.
1: Ja, toen. Ja. In de jaren 90 had je er een heleboel.
0: In 1995 hadden we onze winkel pas geopend. En volgens mij in 96 hadden we het Nederlandse boybandje Bad. Hadden we toen. Dat was onze allereerste optreden wat bij ons voor de deur gegeven werd.
1: Okay.
0: Ja, was geweldig. Was echt heel leuk. Ja.
1: Over boybands gesproken. The Brothers Four.
0: Ja, dat is iets heel anders.
1: The Greenleaves. Maar is ook een boyband.
0: Jawel, is het ook.
1: Greenleaves of Summer.

0: Best wel oud, hè?
1: Ja, dit is heel oud.
0: Ja. Oude boyband.
1: Nou. Echte oude boyband.
0: The Green Leaves of Summer. Ja. Brothers Four.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Als je je ogen dicht doet, dan baan je weer in het zonnetje.
0: Ja. Was vandaag verder zoeken, maar.
1: Ja, dat was het niet zo gek veel, hè?
0: Nee.
1: Nou, ja, dat was wel heel even.
0: Heel even vanmorgen, ja. Dat klopt. Hé, maar we lopen alweer aan het einde van het programma.
1: Het is weer afgelopen.
0: Jongen.
1: We hebben de last date.
0: Ja, de last date. We gaan eventjes op vakantie.
1: Ja, we gaan even vakantie vieren. Maar daar merkt u niks van, want we blijven wel terugkomen. Met dank aan Dennis Herema.
0: Ja,
1: die
0: zeker.
1: De herhalingen erin gaat gooien.
0: Zo dus, is dat.
1: Nee, gaat helemaal goed komen. Ik zou zeggen, voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En luister ook naar de herhaling. En als u dat gedaan heeft, maakt het dan vandaag weer. Dankzij Vondags alles een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Muziek Omroep.
0: Want er is nog heel veel muziek.
1: Ja, zoals jij ook. Op vrijdagavond weer.
0: Ook weer, ja.
1: Dus, goed. Soul Medicine. Tot de volgende keer.
0: Het gaat u goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond, dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar
4: de

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeien is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. 4 mensen kwamen hierbij om het leven. 3 overleden ter plekke en 1 later in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar zijn rol bij het incident. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Op Truth Social meldt hij dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in de regio, in grote lijnen akkoord zouden zijn over een deal die later officieel wordt ondertekend. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Politieke Omroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

maar nu is hij werkeloos. Want de sluier deed hij nooit opzij. En veel moois was er beslist niet bij. Maar hij kocht ze ongezien en dacht als ik maar verdien.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.